0: nieuws. De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groenten en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan, onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten. Want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoois-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
0: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: distributiecentraal van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan, onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten. Want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
1: De nacht van Oost-West.

0: tijdmachine flitst ons vandaag in de geschiedenis van 13 oktober. Voor het eerst in ons land mag Vlaams Belang besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove van Gidazeleren behaalde een nipte absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in 2024. Daasleren werd burgemeester van Ninove. Op 20 mei 2025 werden in het onderzoek naar een mogelijke ronseling van volmachten 8 Forza-leden opgepakt, maar niet gearresteerd. Onder hen schepen Danny Goesens en schepen Malika Sklakmender, de stiefdochter van burgemeester Daasleer. Na verhoor konden zij terug beschikken. Vandaag in 1973 wordt Eddy Merckx voor de tweede keer betrapt op doping. Dat was na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Merckx had van zijn ploegdokter een hoestsiroop tegen bronchitis gekregen. De ploegdokter was, ironisch genoeg, dezelfde arts van de Italiaanse wielerfederatie die Merckx 4 jaar eerder in 1969 voor de eerste keer betrapte op doping. In de Ronde van Italië was dat. Net als toen in 1969 werd Merckx vandaag in 1973 gedisqualificeerd, alweer in het voordeel van Italiaan Gimondi. Merckx kreeg 1 maand schorsing en een boete van 150.000 lire. In heel zijn carrière werd Merckx 3 keer betrapt op doping. Vandaag in 1972 stortten 2 vliegtuigen neer op dezelfde dag. Daarbij in Moskou kwamen 176 mensen om het leven en in Chili waren er dat 45 in de zogenaamde Andesramp. 16 mensen overleefden die ramp wel door de stoffelijke resten van hun medereizigers op te eten. Vandaag in 1993 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk en zijn latere opvolger Nelson Mandela als erkenning voor hun inspanningen om het apartheidsregime af te schaffen en de basis te leggen voor een democratisch Zuid-Afrika. Dag op dag 10 jaar geleden, in 2016, wordt de Nobelprijs voor Literatuur toegekend aan Bob Dylan voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de zang. De toekenning zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. De Amerikaanse zanger werd al enkele keren getipt voor de Nobelprijs. Zijn grote doorbraak kwam er in de jaren 60 met onder meer Times They Are Changing en Blowing in the Wind. Vandaag in 2021 maakte gewezen acteur William Shatner op 90-jarige leeftijd voor 1 keer een echte ruimtevlucht. Vandaag dus precies 5 jaar geleden. Als acteur werd hij bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise in Star Trek dat ruimtevluchten maakte in het verre universum. William Shatner deed zijn echte ruimtevlucht in minder dan een kwartier als ruimtetoerist in de Blue Origin van Amazon-stichter Jeff Bezos. Al Martino van Volare en Spanish Eyes overlijdt vandaag in 2009. Dario Fo overlijdt in 2016, vandaag 10 jaar geleden. De Italiaanse regisseur en schrijver werd wel eens de meest getalenteerde politieke clown van Europa genoemd. Zeg maar een nar die zijn boodschap in een lach verpakt. Van hem kennen we onder meer Mistero Buffo en het eerste mirakel van het kindje Jezus, wat in ons land door een dan nog heel jonge Jan de Cler werd gespeeld. In 1997 kreeg Dario Fo de Nobelprijs voor literatuur. Tot zover de teletijdmachine van 13 oktober. Op 14 oktober 1066 wordt een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland. Hoe dat kan, hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in die nieuwe tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de

0: jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoos-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentraal van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan. Onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten. Want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf

0: laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: nieuws.
1: De zware IT-problemen bij supermarktketens Albert Heijn en Delhaize zijn nu al een paar uur bezig. Nu blijkt ook dat de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De app en de website liggen nog steeds plat en thuisbezorging kan niet. De winkels zelf blijven wel open. Voorlopig zijn er geen lege winkelrekken, al waarschuwen experts dat eventuele tekorten het eerst zichtbaar zullen zijn bij verse producten zoals groente en fruit. Het aantal flexijobbers in de kinderopvang is er een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit sectorcijfers. Crèche-uitbaters reageren opgetogen omdat de flexijobbers helpen om het acute personeelstekort op te vangen. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van deze flexwerkers in de kinderzorg 60-plussers zijn. De militaire opperbevelhebber van de NAVO stelt dat de alliantie klaar is om te vechten als ze vanavond nog zou worden aangevallen. Dat zei de generaal op een defensieconferentie in Polen. Hij presenteerde er een nieuwe militaire strategie om bijvoorbeeld een Russische aanval af te slaan. Onder meer met de inzet van drones en artificiële intelligentie. De NAVO benadrukt dat men niet meteen een oorlog verwacht en dat men er niet op gebrand is om een oorlog te starten. Want de NAVO is een defensieve alliantie. In de Verenigde Staten heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het bekende democratische parlementslid Ilhan Omar. Omar staat bekend om haar scherpe kritiek op president Trump. De inval kadert in een onderzoek naar mogelijke fraude met immigratiedocumenten. Verschillende democraten veroordelen de actie scherp, terwijl Omar zelf laat weten dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een 31-jarige speleoloog gered uit een grot. De man zat door een aardverschuiving maar liefst 27 uur lang ondergronds vast. Ruim 30 reddingswerkers werden ingezet om hem te bevrijden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
2: De wakkere wekker.
3: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.
3: Radio 1.

0: Is het toch zeker dat die noven of sta?
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoos-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website.

0: site radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. In de oude Paanderstraat in Meulebeke kwamen onlangs 52 buurtbewoners samen voor de 11e editie van hun jaarlijkse buurtfeest. Ondanks enkele regenbuien bleef de sfeer tot in de late uurtjes opperbest. Voor de jaarlijkse feesteditie waren de buren te gast in de gezellige tuin van een van de buurtbewoners. Met behulp van sfeervolle tentjes en verwarmende vuurschalen wisten de organisatoren een warme en gastvrije sfeer te creëren. De regen kwam de avond wel wat roet in het eten gooien, maar dat kon de pret zeker niet drukken. In de nacht van zaterdag op zondag werd in Deinze ingebroken in 5 auto's. De politie werd opgetrommeld nadat een getuige een verdachte persoon had opgemerkt. Niet veel later werd een man gevat. Hij stond uiteindelijk al geseind voor 27 andere inbraken in voertuigen. Het gaat om een man van 46. In Waregem vond de jaarlijkse prijsuitreiking van de bebloemingsactie plaats. Met 304 inschrijvingen werd dit jaar de kaap van 300 deelnemende tuinen overschreden. Daarvan liggen er 197 in Waregem, 47 in Beverenleien, 41 in Desselgem en 19 in Sint-Illoos-Vijven. De Tapuitstraat en Nokerseweg waren met elk 7 deelnemers de meest enthousiaste straten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.

0: Wij doen het voor jou. Radio Alfred.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
3: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20. Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen btw-verhoging meer op het programma staat. Ja, dat maakt het moeilijk natuurlijk. Heeft de Wever nog andere opties? Ja, een meerwaardebelasting eventueel. Nog eens een extra tax op bepaalde spaargelden, maar ja, dat is natuurlijk tegen N-VA-principes. De Wever moest normaal vandaag de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld, zoals u weet. En de nieuwe deadline zou eind deze maand liggen, om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting, want dat zou de Wever niet respecteren, zei hij al eerder. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat verklaarde Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden gisteren actie en eisen nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Maar Sieltje van Achter wil naar eigen zeggen wel eens mee kijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. Maar over discussiëren of praten, nee, dat kan niet meer. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen en ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die niet. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om en honderden anderen raakten gewond. Het is eerst bewolkt met mogelijk wat lichte regen. Daarna opklaringen. De temperaturen gaan vandaag tot 20 graden. Ook morgen en donderdag wordt het vrij zonnig en temperaturen die mogelijk 21 graden halen. Ja, voorlopig blijft het toch nog een beetje nazomeren.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzeelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzeelen. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaring en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
5: Dit is Radio Oost-West.
6: Je maakt een goede keuze.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.
7: And for love's sake, each mistake, all you.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

De teletijdmachine flitst ons vandaag in de geschiedenis van 13 oktober. Voor het eerst in ons land mag Vlaams Belang besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove van Gidazeleren behaalde een nipte absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in 2024. Dazeleren werd burgemeester van Ninove. Op 20 mei 2025 werden in het onderzoek naar mogelijke ronseling van volmachten 8 Forza-leden opgepakt, maar niet gearresteerd. Onder hen schepen Danny Goessens en schepen Malika Sklakmender, de stiefdochter van burgemeester Dazeleer. Na verhoor konden zij terug beschikken. Vandaag in 1973 wordt Eddy Merckx voor de tweede keer betrapt op doping. Dat was na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Merckx had van zijn ploegdokter een hoestsiroop tegen bronchitis gekregen. De ploegdokter was, ironisch genoeg, dezelfde arts van de Italiaanse wielerfederatie die Merckx 4 jaar eerder in 1969 voor de eerste keer betrapte op doping. In de Ronde van Italië was dat. Net als toen in 1969 werd Merckx vandaag in 1973 gedisqualificeerd, alweer in het voordeel van Italiaan Gimondi. Merckx kreeg 1 maand schorsing en een boete van 150.000 lire. In heel zijn carrière werd Merckx 3 keer betrapt op doping. Vandaag in 1972 stortten 2 vliegtuigen neer op dezelfde dag. Daarbij in Moskou kwamen 176 mensen om het leven en in Chili waren er dat 45 in de zogenaamde Andesramp. 16 mensen overleefden die ramp wel door de stoffelijke resten van hun medereizigers op te eten. Vandaag in 1993 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk en zijn latere opvolger Nelson Mandela als erkenning voor hun inspanningen om het apartheidsregime af te schaffen en de basis te leggen voor een democratisch Zuid-Afrika. Dag op dag 10 jaar geleden, in 2016, wordt de Nobelprijs voor Literatuur toegekend aan Bob Dylan voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de zang. De toekenning zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. De Amerikaanse zanger werd al enkele keren getipt voor de Nobelprijs. Zijn grote doorbraak kwam er in de jaren 60 met onder meer Times They Are Changing en Blowing in the Wind. Vandaag in 2021 maakte gewezen acteur William Shatner op 90-jarige leeftijd voor 1 keer een echte ruimtevlucht. Vandaag dus precies 5 jaar geleden. Als acteur werd hij bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise in Star Trek, dat ruimtevluchten maakte in het verre universum. William Shatner deed zijn echte ruimtevlucht in minder dan een kwartier als ruimtetoerist in de Blue Origin van Amazon-stichter Jeff Bezos. Al Martino van Volare en Spanish Eyes overlijdt vandaag in 2009. Dario Fo overlijdt in 2016, vandaag 10 jaar geleden. De Italiaanse regisseur en schrijver werd wel eens de meest getalenteerde politieke clown van Europa genoemd. Zeg maar een nar die zijn boodschap in een lach verpakt. Van hem kennen we onder meer Mistero Buffo en het eerste mirakel van het kindje Jezus, wat in ons land door een dan nog heel jonge Jan de Cler werd gespeeld. In 1997 kreeg Dario Fo de Nobelprijs voor literatuur. Tot zover de teletijdmachine van 13 oktober. Op 14 oktober 1066 wordt een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland. Hoe dat kan, hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vindt je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Slagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
5: Ik luister regionaal.
3: Op elk moment.

0: geen btw-verhoging meer op het programma staat. Ja, dat maakt het moeilijk natuurlijk. Heeft de wever nog andere opties? Ja, een meerwaardebelasting eventueel. Nog eens een extra tax op bepaalde spaargelden. Maar ja, dat is natuurlijk tegen N-VA-principes. De wever moest normaal vandaag de begroting voorstellen in het parlement. Maar dat is uitgesteld, zoals u weet. En de nieuwe deadline zou eind deze maand liggen. Om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Want dat zou de wever niet respecteren, zei hij al eerder. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat verklaarde Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden gisteren actie en eisen nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Maar Sieltje van Achter wil naar eigen zeggen wel eens mee kijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. Maar over discussiëren of praten, nee, dat kan niet meer. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen en ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die niet. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om en honderden anderen raakten gewond. Het is eerst bewolkt met mogelijk wat lichte regen. Daarna opklaringen. De temperaturen gaan vandaag tot 20 graden. Ook morgen en donderdag wordt het vrij zonnig en temperaturen die mogelijk 21 graden halen. Ja, voorlopig blijft het toch nog een beetje nazomeren.
1: Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
5: Op

0: gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.
3: Altijd weer de mooiste muziek.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.

0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: middag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten bewolkt met wat lichte regen in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie, ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assisenproces over de dood van Dien getuigde de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen iets goedkoper. De maximumprijs daalt met 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog €2,43 maximum betaalt. En vorige week was diesel nog fors duurder geworden. En ook stookolie wordt vanaf morgen iets goedkoper.

0: Vanmiddag veel wolken, soms regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden. Donderdag hetzelfde weer, een graad of 20. En vrijdag gaat het regenen bij 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzeelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzeelen. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hoofdslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.

0: stille tijdmachine flitst ons vandaag in de geschiedenis van 13 oktober. Voor het eerst in ons land mag Vlaams Belang besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove van Gidazeleren behaalde een nipte absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in 2024. Dazeleren werd burgemeester van Ninove. Op 20 mei 2025 werden in het onderzoek naar mogelijke ronseling van volmachten 8 Forza-leden opgepakt, maar niet gearresteerd. Onder hen schepen Danny Goessens en schepen Malika Sklakmender, de stiefdochter van burgemeester Dazeleer. Na verhoor konden zij terug beschikken. Vandaag in 1973 wordt Eddy Merckx voor de tweede keer betrapt op doping. Dat was na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Merckx had van zijn ploegdokter een hoestsiroop tegen bronchitis gekregen. De ploegdokter was, ironisch genoeg, dezelfde arts van de Italiaanse wielerfederatie die Merckx 4 jaar eerder in 1969 voor de eerste keer betrapte op doping. In de Ronde van Italië was dat. Net als toen in 1969 werd Merckx vandaag in 1973 gedisqualificeerd, alweer in het voordeel van Italiaan Gimondi. Merckx kreeg 1 maand schorsing en een boete van 150.000 lire. In heel zijn carrière werd Merckx 3 keer betrapt op doping. Vandaag in 1972 stortten 2 vliegtuigen neer op dezelfde dag. Daarbij in Moskou kwamen 176 mensen om het leven en in Chili waren er dat 45 in de zogenaamde Andesramp. 16 mensen overleefden die ramp wel door de stoffelijke resten van hun medereizigers op te eten. Vandaag in 1993 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk en zijn latere opvolger Nelson Mandela als erkenning voor hun inspanningen om het apartheidsregime af te schaffen en de basis te leggen voor een democratisch Zuid-Afrika. Dag op dag 10 jaar geleden, in 2016, wordt de Nobelprijs voor Literatuur toegekend aan Bob Dylan voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de zang. De toekenning zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. De Amerikaanse zanger werd al enkele keren getipt voor de Nobelprijs. Zijn grote doorbraak kwam er in de jaren 60 met onder meer Times They Are Changing en Blowing in the Wind. Vandaag in 2021 maakte gewezen acteur William Shatner op 90-jarige leeftijd voor 1 keer een echte ruimtevlucht. Vandaag dus precies 5 jaar geleden. Als acteur werd hij bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise in Star Trek, dat ruimtevluchten maakte in het verre universum. William Shatner deed zijn echte ruimtevlucht in minder dan een kwartier als ruimtetoerist in de Blue Origin van Amazon-stichter Jeff Bezos. Al Martino van Volare en Spanish Eyes overlijdt vandaag in 2009. Dario Fo overlijdt in 2016, vandaag 10 jaar geleden. De Italiaanse regisseur en schrijver werd wel eens de meest getalenteerde politieke clown van Europa genoemd. Zeg maar een nar die zijn boodschap in een lach verpakt. Van hem kennen we onder meer Mistero Buffo en het eerste mirakel van het kindje Jezus, wat in ons land door een dan nog heel jonge Jan de Cler werd gespeeld. In 1997 kreeg Dario Fo de Nobelprijs voor literatuur. Tot zover de teletijdmachine van 13 oktober. Op 14 oktober 1066 wordt een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland. Hoe dat kan, hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: Van Aalter
2: tot Waregem
1: via 106.5 FM
2: en via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio Oost-West.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het is nog niet duidelijk of de daders van de dodelijke schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is een van hen mogelijk de schutter. Er zouden ook wapens zijn gevonden, maar volgens binnenlandminister Cantel loopt het onderzoek nog. Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Parquet houdt op dit moment een persconferentie. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door de nationale scholierenprotesten. Ze organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Het protest duurt al weken in het hele land. Hier en daar liep dat stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. Eén ervan is gezonken, meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Radio Vanmiddag veel wolken, soms regen, een graad of 20. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen veel zon, de temperaturen zitten dan rond 18 graden.
2: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West. NV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakenveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice-groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca-professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Veel wolken, af en toe mogelijk wat regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden. En ook donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt opnieuw regenzone over het land. En tijdens het weekend koelt het fors af naar amper 14 graden. Met kans op een lokale bui.
5: Radio Oost-West.
6: Wij doen het voor jou.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.

0: stille tijdmachine flitst ons vandaag in de geschiedenis van 13 oktober. Voor het eerst in ons land mag Vlaams Belang besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove van Gidazeleren behaalde een nipte absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in 2024. Dazeleren werd burgemeester van Ninove. Op 20 mei 2025 werden in het onderzoek naar mogelijke ronseling van volmachten 8 Forza-leden opgepakt, maar niet gearresteerd. Onder hen schepen Danny Goesens en schepen Malika Sklakmender, de stiefdochter van burgemeester Dazeleer. Na verhoor konden zij terug beschikken. Vandaag in 1973 wordt Eddy Merckx voor de tweede keer betrapt op doping. Dat was na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Merckx had van zijn ploegdokter een hoestsiroop tegen bronchitis gekregen. De ploegdokter was, ironisch genoeg, dezelfde arts van de Italiaanse wielerfederatie die Merckx 4 jaar eerder in 1969 voor de eerste keer betrapte op doping. In de Ronde van Italië was dat. Net als toen in 1969 werd Merckx vandaag in 1973 gedisqualificeerd, alweer in het voordeel van Italiaan Gimondi. Merckx kreeg 1 maand schorsing en een boete van 150.000 lire. In heel zijn carrière werd Merckx 3 keer betrapt op doping. Vandaag in 1972 stortten 2 vliegtuigen neer op dezelfde dag. Daarbij in Moskou kwamen 176 mensen om het leven en in Chili waren er dat 45 in de zogenaamde Andesramp. 16 mensen overleefden die ramp wel door de stoffelijke resten van hun medereizigers op te eten. Vandaag in 1993 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk en zijn latere opvolger Nelson Mandela als erkenning voor hun inspanningen om het apartheidsregime af te schaffen en de basis te leggen voor een democratisch Zuid-Afrika. Dag op dag 10 jaar geleden, in 2016, wordt de Nobelprijs voor literatuur toegekend aan Bob Dylan voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de zang. De toekenning zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. De Amerikaanse zanger werd al enkele keren getipt voor de Nobelprijs. Zijn grote doorbraak kwam er in de jaren 60 met onder meer Times They Are Changing en Blowing in the Wind. Vandaag in 2021 maakte gewezen acteur William Shatner op 90-jarige leeftijd voor 1 keer een echte ruimtevlucht. Vandaag dus precies 5 jaar geleden. Als acteur werd hij bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise in Star Trek, dat ruimtevluchten maakte in het verre universum. William Shatner deed zijn echte ruimtevlucht in minder dan een kwartier als ruimtetoerist in de Blue Origin van Amazon-stichter Jeff Bezos. Al Martino van Volare en Spanish Eyes overlijdt vandaag in 2009. Dario Fo overlijdt in 2016, vandaag 10 jaar geleden. De Italiaanse regisseur en schrijver werd wel eens de meest getalenteerde politieke clown van Europa genoemd. Zeg maar een nar die zijn boodschap in een lach verpakt. Van hem kennen we onder meer Mistero Buffo en het eerste mirakel van het kindje Jezus, wat in ons land door een dan nog heel jonge Jan de Cler werd gespeeld. In 1997 kreeg Dario Fo de Nobelprijs voor literatuur. Tot zover de teletijdmachine van 13 oktober. Op 14 oktober 1066 wordt een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland. Hoe dat kan, hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met radio-collega Andries Verlinden op Radio Oostwest.
1: Welkom bij Radio Oostwest.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
5: Radio Oost-West.

0: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oostwest.
2: Nieuws. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Jette heeft het Brusselse parket intussen meerdere verdachten opgepakt. Ze worden momenteel verhoord. Afgelopen nacht werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging die begon na een carjacking in Tubeke. Gisteravond laat was er ook al een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkomhal van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten neergekogeld. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Voor die feiten is er nog geen spoor naar de daders. De luchthaven van het Duitse Nürnberg is opnieuw vrijgegeven na groot alarm. De luchthaven werd een tijd lang volledig afgesloten nadat een passagiersvliegtuig een noodsignaal had uitgestuurd vanuit de cockpit. Het toestel werd onder begeleiding van gevechtsvliegtuigen veilig aan de grond gezet. Na een grondige controle bleek er uiteindelijk geen gevaar te zijn. Het is nog onduidelijk of het om een menselijke fout of technisch defect gaat. Het Spaanse koningspaar is aangekomen voor een bezoek aan de enclave Ceuta in Noord-Afrika. De koning en koningin herdenken er de massale grensoversteek van zo'n 3 maanden geleden, toen tienduizenden migranten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied probeerden binnen te komen. Vlak voor de komst van het koningspaar werden de resterende tentenkampen in de enclave nog volledig opgeruimd. Ahold Delhaize, het moederbedrijf boven Albert Heijn en Delhaize, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat er klantgegevens zijn gestolen. Het bedrijf laat ook weten dat het is begonnen met een gecontroleerde herstart van alle systemen na het cybersecurity incident. Zowel Albert Heijn als Delhaize ondervinden nog steeds hinder. Radio Veel wolken, af en toe mogelijk wat regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden en ook donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt opnieuw regenzone over het land en tijdens het weekend koelt het fors af naar amper 14 graden met kans op een lokale bui.
3: Je luistert naar Spits Kriebels, nog tot 19 uur.

Let it swing, let it rock and roll. Dat gaan we proberen. 2 uur lang hier bij jullie favoriete radio. Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels tot 19 uur en Frank van Vlaanderen. De beginplaat was van de Bobby Sox. We gaan door met de Livellers. Met What a Beautiful Day. What?

Another Day in Paradise, Phil Collins. Straks gaan we luisteren naar de Bellamy Brothers, luisteraar. Met een single die heet If I Said You Had a Beautiful Body. Ja, ja, ja. Maar eerst genieten van een andere meidengroep. En dit is Five Stars. Ze zijn begonnen in 1983 tezamen. En hun grote hit, die gaan we draaien. All Fall Down.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
5: Radio Oost-West.
0: Met Frank van Vlaanderen.

Horky met Luc de Vos, die op 29 november al 12 jaar geleden overleden is. Je hoort dus nog eventjes die Belgische groep met Lieve Kleine Piranha. Een grote nummer 1 hit uit 2004 staat nu klaar hier bij mij in het programma Spits Kriebels. Hier is Nick Kamen, I Promised Myself. I promise.

Bijna 20 jaar jong is dit ding ook al. Ja, ja, Alex Godino en de Crystal Waters met Destination Calabria. Oké, terug dieper in de tijd nu met deze O'Carroll. Hier is een plaat van Smokey. Well,

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

I'm on fire. Ja, de hit van Bruce Springsteen. Eén van die vele hits van de Bos nog eventjes bij Radio Oost-West. De volgende is In People, een Britse dancegroep eigenlijk uit Manchester. Ze werden al gevormd en opgericht in 1990. En vooral waren ze actief eigenlijk in 1998 hoor. En trouwens, één grote hit die ze hadden ze en die heet Moving On Up, die we ook draaien. Trouwens, nog eventjes een weetje. De groep is nooit ontbonden geweest hoor, maar wel beperkt zich In People nog steeds tot vooral optreden.

0: Het eerste gedeelte van Spitskriebels loopt een beetje op zijn einde. Maar we hadden nog Laura Lien, wil ik zeggen, met Stille Dromen. En deze van Robert Palmer. We gaan eruit met Taylor Dane. Can't get enough of your love. Maar straks, met plezier, ben ik er terug. Na de uurwissel van 18.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzelen. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vanmiddag zwaar bewolkt met lichte regen, 20 graden. Vanavond klaart het op. Morgen zonnig 19 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vrijdag nog zonnig 1 graad of 20. En vanaf de namiddag gaat het dan opnieuw regenen.
5: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Ik dacht, ik draai deze eventjes op Radio Oost-West om te starten in het tweede gedeelte op deze dinsdag 13 oktober. En dit allemaal in Spits Kriebels. Alleen is maar alleen, Bobby Prins. En alleen is maar alleen, ik hoop dus dat er vele mensen blijven luisteren naar mijn programma. En dit tot 19 uur. Nu met Sanne, Land van ons twee.

Yes is een progressieve rockband in 1968 opgericht in Londen. En kenmerkend voor de muziek zijn de complexe ritmes en harmonieën eigenlijk. Hè. En de virtuositeit van de muzikanten, de meerstemmige zang en de mystieke teksten. Sommigen onder jullie zullen wel daarbij de hoge, iets wat engelachtige zang van John Anderson willen noemen. Hè. Ja, we hebben het over Yes, Owner of the Lonely Heart was eigenlijk de enige grote hit in Vlaanderen die scoorde. En dit was in 1983. Bob Seger komt eraan met die Main Street, maar eerst luisteren we naar dame Whitney Houston. One Moment in Time.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
0: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

hoop doet leven. Wel, mensen, ik hoop dat dat waar is. Hè. We hopen ook het een en het ander. Je hoorde Wiltura nog eventjes bij de radio. En van Wiltura gaan we over naar Ed Sheeran. Misschien wel geen grote sprong, hè? Wel anderstalig. Hier is Perfect.

Do You Know, gezongen door de zoon van Julio Iglesias. Ja, ja, Enrique, uiteraard. Goed, terug Nederlandstalig, waarom niet, hè? We gaan naar onze noorderburen, nog een nummertje gaan we ophalen. En dit uit de jaren 70, van niemand minder dan Rob de Nijs. Hier is zijn Malle Babbe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitsen.

Ken je deze roep? Ja, maar hoe moet je hem uitspreken? Hè? Is het Kayagogo of is het Kejagogo? Ja, voor mij om het even hoor. Je hoorde die ferme hit uit 1983 in de Ultra Top 50. Die Vlaamse hitparade in der tijd stonden ze op de nummer 1. En in de top 30 haalden ze de nummer 2. We hebben het over deze om zo'n mooie Too Shy. Ja, ja. Nu tijd voor Ace of Base. We hebben het over Beautiful Life. Maar na deze plaat ga ik er nog eentje tegenaan plakken. En het heet Youngblood van 5 Seconds of Summer.

Nederland boven kan je wel stellen hier bij Radio Oost-West in het programma Spits Kriebels. Je hoorde Herman van Veen met Toveren. En waarom zeg ik nu Nederland boven? Wel, ik ga er nog eentje uit mijn mouw toveren. En dit uit Nederland. Die van André van Duin. Nooit is het goed. Ja, ja. Volgende week dinsdag ben ik er terug. Nog een fijne avond.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt de korpschef Michel Govaerts. Er werden al enkele verdachten opgepakt, ze worden vandaag verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen. Nu het overlegmuur vastzit. Meneer De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, zegt ze. Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeringsverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld en een nieuwe datum is er niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook 200 scholen dicht in Frankrijk. Het protest duurt nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen hogere lonen en minder besparingen. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep. Of er slachtoffers zijn is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En de Red Flames, onze voetbalvrouwen, zijn begonnen aan de terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn ze zeker van een plek in de laatste play-offs. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten nog kans op een buitje, maar het zijn geen grote hoeveelheden die vallen. Minima 10 graden vannacht, morgen zonnig, maxima 19 tot 20 graden, donderdag hetzelfde weer. Vrijdag zonnig bij 20 graden, maar vanaf de namiddag is er regen.
3: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: tijdmachine flitst ons vandaag in de geschiedenis van 13 oktober. Voor het eerst in ons land mag Vlaams Belang besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove van Gidazeleerde behaalde een nipte absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in 2024. Dazeleerde werd burgemeester van Ninove. Op 20 mei 2025 werden in het onderzoek naar een mogelijke ronseling van volmachten 8 Forza-leden opgepakt, maar niet gearresteerd. Onder hen schepen Danny Goesens en schepen Malika Sklakmender, de stiefdochter van burgemeester Dazeleer. Na verhoor konden zij terug beschikken. Vandaag in 1973 wordt Eddy Merckx voor de tweede keer betrapt op doping. Dat was na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Merckx had van zijn ploegdokter een hoestsiroop tegen bronchitis gekregen. De ploegdokter was, ironisch genoeg, dezelfde arts van de Italiaanse wielerfederatie die Merckx 4 jaar eerder in 1969 voor de eerste keer betrapte op doping. In de Ronde van Italië was dat. Net als toen in 1969 werd Merckx vandaag in 1973 gedisqualificeerd, alweer in het voordeel van Italiaan Gimondi. Merckx kreeg 1 maand schorsing en een boete van 150.000 lire. In heel zijn carrière werd Merckx 3 keer betrapt op doping. Vandaag in 1972 stortten 2 vliegtuigen neer op dezelfde dag. Daarbij in Moskou kwamen 176 mensen om het leven en in Chili waren er dat 45 in de zogenaamde Andesramp. 16 mensen overleefden die ramp wel door de stoffelijke resten van hun medereizigers op te eten. Vandaag in 1993 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk en zijn latere opvolger Nelson Mandela als erkenning voor hun inspanningen om het apartheidsregime af te schaffen en de basis te leggen voor een democratisch Zuid-Afrika. Dag op dag 10 jaar geleden, in 2016, wordt de Nobelprijs voor Literatuur toegekend aan Bob Dylan voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de zang. De toekenning zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. De Amerikaanse zanger werd al enkele keren getipt voor de Nobelprijs. Zijn grote doorbraak kwam er in de jaren 60 met onder meer Times They Are Changing en Blowing in the Wind. Vandaag in 2021 maakte gewezen acteur William Shatner op 90-jarige leeftijd voor 1 keer een echte ruimtevlucht. Vandaag dus precies 5 jaar geleden. Als acteur werd hij bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise in Star Trek, dat ruimtevluchten maakte in het verre universum. William Shatner deed zijn echte ruimtevlucht in minder dan een kwartier als ruimtetoerist in de Blue Origin van Amazon-stichter Jeff Bezos. Al Martino van Volare en Spanish Eyes overlijdt vandaag in 2009. Dario Fo overlijdt in 2016, vandaag 10 jaar geleden. De Italiaanse regisseur en schrijver werd wel eens de meest getalenteerde politieke clown van Europa genoemd. Zeg maar een nar die zijn boodschap in een lach verpakt. Van hem kennen we onder meer Mistero Buffo en het eerste mirakel van het kindje Jezus, wat in ons land door een dan nog heel jonge Jan de Cler werd gespeeld. In 1997 kreeg Dario Fo de Nobelprijs voor literatuur. Tot zover de teletijdmachine van 13 oktober. Op 14 oktober 1066 wordt een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland. Hoe dat kan, hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met radio-collega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oldwest.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingene en Zwevenzelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingene nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzelen. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten nog kans op een buitje, maar het zijn geen grote hoeveelheden die vallen. Minima 10 graden vannacht, morgen zonnig, maxima 19 tot 20 graden, donderdag hetzelfde weer. Vrijdag zonnig bij 20 graden, maar vanaf de namiddag is er regen.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Hovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Bij DOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan boord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord. Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenknalde blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. De man werd ontslagen uit de tandartsenpraktijk, maar zijn ex werkte er nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. In de VS sluit pretparkengroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd er een karretje van een achtbaan geslingerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur nadat tientallen mensen vorige maand zwaar gewond raakten in een andere attractie. Radio Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten nog kans op een bui, minima 10 graden. Morgen zonnig bij maxima rond 19 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vrijdag zonnige graad of 20 en vanaf de namiddag krijgen we dan wel regen.
3: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzelen. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten nog kans op een bui, minima 10 graden. Morgen zonnig bij maxima rond 19 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vrijdag zonnig, een graad of 20. En vanaf de namiddag krijgen we dan wel regen.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: De teletijdmachine flitst ons vandaag in de geschiedenis van 13 oktober. Voor het eerst in ons land mag Vlaams Belang besturen na de gemeenteraadsverkiezingen. Forza Ninove van Gidazeleren behaalde een nipte absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in 2024. Dazeleren werd burgemeester van Ninove. Op 20 mei 2025 werden in het onderzoek naar mogelijke ronseling van volmachten 8 Forza-leden opgepakt, maar niet gearresteerd. Onder hen schepen Danny Goesens en schepen Malika Sklakmender, de stiefdochter van burgemeester Dazeleer. Na verhoor konden zij terug beschikken. Vandaag in 1973 wordt Eddy Merckx voor de tweede keer betrapt op doping. Dat was na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Merckx had van zijn ploegdokter een hoestsiroop tegen bronchitis gekregen. De ploegdokter was, ironisch genoeg, dezelfde arts van de Italiaanse wielerfederatie die Merckx 4 jaar eerder in 1969 voor de eerste keer betrapte op doping. In de Ronde van Italië was dat. Net als toen in 1969 werd Merckx vandaag in 1973 gedisqualificeerd, alweer in het voordeel van Italiaan Gimondi. Merckx kreeg 1 maand schorsing en een boete van 150.000 lire. In heel zijn carrière werd Merckx 3 keer betrapt op doping. Vandaag in 1972 stortten 2 vliegtuigen neer op dezelfde dag. Daarbij in Moskou kwamen 176 mensen om het leven en in Chili waren er dat 45 in de zogenaamde Andesramp. 16 mensen overleefden die ramp wel door de stoffelijke resten van hun medereizigers op te eten. Vandaag in 1993 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk en zijn latere opvolger Nelson Mandela als erkenning voor hun inspanningen om het apartheidsregime af te schaffen en de basis te leggen voor een democratisch Zuid-Afrika. Dag op dag 10 jaar geleden, in 2016, wordt de Nobelprijs voor Literatuur toegekend aan Bob Dylan voor het scheppen van nieuwe poëtische uitdrukkingsvormen in de zang. De toekenning zorgde voor zeer uiteenlopende reacties. De Amerikaanse zanger werd al enkele keren getipt voor de Nobelprijs. Zijn grote doorbraak kwam er in de jaren 60 met onder meer Times They Are Changing en Blowing in the Wind. Vandaag in 2021 maakte gewezen acteur William Shatner op 90-jarige leeftijd voor 1 keer een echte ruimtevlucht. Vandaag dus precies 5 jaar geleden. Als acteur werd hij bekend als Captain Kirk van Starship Enterprise in Star Trek dat ruimtevluchten maakte in het verre universum. William Shatner deed zijn echte ruimtevlucht in minder dan een kwartier als ruimtetoerist in de Blue Origin van Amazon-stichter Jeff Bezos. Al Martino van Volare en Spanish Eyes overlijdt vandaag in 2009. Dario Fo overlijdt in 2016, vandaag 10 jaar geleden. De Italiaanse regisseur en schrijver werd wel eens de meest getalenteerde politieke clown van Europa genoemd. Zeg maar een nar die zijn boodschap in een lach verpakt. Van hem kennen we onder meer Mistero Buffo en het eerste mirakel van het kindje Jezus, wat in ons land door een dan nog heel jonge Jan de Cler werd gespeeld. In 1997 kreeg Dario Fo de Nobelprijs voor literatuur. Tot zover de teletijdmachine van 13 oktober. Op 14 oktober 1066 wordt een Fransman, Willem de Veroveraar, koning van Engeland. Hoe dat kan, hoor je morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: adverteren nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

is Steve. Maar wat stij hier allemaal uitvindt? Hij kijkt naar heel Hans aangebrand. Zet die noven een keer af, want dag gaat er hier heel Hans.

0: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Ja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal van juwelen en een Breitling-horloge tijdens een feestje bij een vriendin in Harelbeke. Eén daagde niet op voor de feiten, de twee anderen hadden vragen over het duur van het onderzoek. De feiten speelden zich af in juni 2023. Een van de daders kreeg alvast 1 jaar effectieve celstraf en 2000 euro boete. De andere twee kregen een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een boete van 2000 euro. Het is druk deze dagen bij Waregem Expo. De Deerlijkse foodservice groothandel Spuntini organiseert er de Happy Horeca Days. Verspreid over 3 dagen komen maar liefst 5000 horeca professionals langs. En dat telkens van 1 tot 8 uur is Waregem Expo de ontmoetingsplaats voor horeca-ondernemers. Aan 120 standen maken frituuristen, broodjeszaken, restaurants en traiteurs kennis met de nieuwste producten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: In de wedstrijd hervat premier Bart De Wever vandaag de 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers over de begroting. Dat meldt het laatste nieuws. Nadat het kernkabinet zaterdag urenlang vruchteloos samen zat, probeert de premier de brokken individueel te lijmen. De meningsverschillen tussen de coalitiepartners blijven groot. De Wever moest daardoor al zijn beleidsverklaring in het parlement uitstellen gisteren. Wanneer de partijen weer voltallig rond de tafel gaan zitten, ja, dat is nog niet geweten. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische staatspersagentschap pikt het Kremlin enkele anti-Russische uitspraken van onze autoriteiten niet. Rusland verwijst naar Belgische politici die spraken over Russische sabotage en een militaire dreiging en waarschuwt voor verdere spanningen. Onze regering heeft nog niet gereageerd. Bij de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn zijn de IT-problemen na de vermoedelijke cyberattack nog steeds niet van de baan. Om lege rekken te vermijden is Delhaize overgeschakeld op een alternatief bestelsysteem om de winkels te bevoorraden. Hoewel de systemen voorzichtig werden heropgestart, blijft de hinder groot. Bij Albert Heijn kunnen klanten nog steeds geen boodschappen aan huis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent met klem dat voorzitter Infantino een geheim extra loon heeft ontvangen. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt is aan het afgelopen WK. Die betaling zou niet in het jaarverslag staan, maar de FIFA houdt vol dat alles strikt volgens de regels is verlopen. Tja, het is gisteravond helemaal misgelopen voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK. De Flames verloren een terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen na strafschoppen met 3-4. Hoewel ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. De voetbalvrouwen in België missen zo voor het tweede op een volgende keer het wereldkampioenschap. Maar wie gekeken heeft zal het ook gezien hebben. Echt goed gespeeld was het nu ook weer niet. De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Onlangs mochten leden van de landelijke Gilde Meulebeke op bezoek bij agriplanter Parijn in Langemark. Daar konden ze de fabrikage volgen van de volautomatische plantmachine voor alle koolsoorten, knolselder, venkel, prei en uien. Een nieuwe uitvinding die een tuinbouwer best weet te waarderen, gezien de perfecte uitplant, de efficiëntie en de ergonomische winst ervan. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. Drie twintigers uit de regio Waregem zijn veroordeeld voor de diefstal.